0: Goedemorgen.
1: Maar, lieve kinderen, een monster, dat was wel wat overdreven. Het was gewoon een hele grote houthakker. Willem is zijn naam. En houthakker Willem deed niemand kwaad. Hij wilde alleen maar hout hakken.

De spin. Morrel zit voor het huis onder de boom. Daar komt Toos met haar toverstaf. Morrel, vandaag ga ik iets heel bijzonders toveren. En jij moet raden wat het is. Ha, leuk, zegt Morrel. Is het een slagroomtaart? Nee, maar het is wel iets waar ik heel veel van houd. Ha, ben ik het? Hihi, nee, gekkie. Maar het is wel iets dat leeft. En het heeft 8-harige poten. 8-harige poten, bibbert Morrel. Dat klinkt als een gevaarlijk monster. Ik zal het maar zeggen, Morrel. Het is een spin. Ik ben dol op enge spinnen. En daarom wil ik er eentje toveren. O, gelukkig. Voor spinnen ben ik niet zo heel bang, zegt Morrel. Toos zwaait met haar toverstaf en zegt... Hocus pocus kokosnoot, simsala spinnenpoot, bami salami speen. Ik wou dat er een spin verscheen. Allebei kijken ze gespannen naar de grond. Maar er gebeurt niks. Misschien is het een heel kleintje, vraagt Morrel. En hij buigt zich voorover om de grond af te speuren. Ik wilde juist een grote, dikke spin toveren, roept Toos. Ze gooit haar toverstaf in het gras. Ik kan ook helemaal niet goed toveren. Ze slaat haar armen over elkaar. Ach, Toos, troost Morrel. Trek het je niet aan. Hij legt zijn arm om haar schouder. Weet je wat? Ik zal jou eens opvrolijken met een mooi muziekje. Toos kijkt verbaasd. Wacht maar, roept Morrel. En hij rent het huis in. Een muziekje? Denkt Toos. Daar krijg ik geen spin mee getoverd. Maar weet je, ik heb een idee. In het toverboek van mama Hocus Pocus staat vast hoe het moet. Toos holt ook het huis in en gaat de trap op naar de torenkamer. Even later komt Morrel weer naar buiten. Hij draagt een trommel voor zijn buik. Kijk Toos, wat een mooie trommel. Hé, ze is weg. Nou ja. Eerst maar een stok zoeken om mee te drummen. Hij raakt een takje op en slaat ermee op zijn trommel. Krak, zegt het takje. Veel te dun, denkt Morrel. Dan ziet hij de toverstaf van Toos onder de boom liggen. Hij pakt de staf en mept ermee op de trommel. Maar er klinkt geen gewoon geroffel. Wonderbaarlijke klanken schallen door de lucht. Ze blijven eindeloos galmen en laten alles trillen. De bomen, het huis, Morrel zelf, alles staat te schudden. Op dat moment struikelt Toos het huis uit. Het lukt maar net om het grote toverboek vast te houden. Morrel, wat gebeurt er? Dan ziet ze hoe hij met haar toverstaf op de trommel slaat. Ben je gek geworden? Ze grist de staf uit zijn hand. Meteen stopt het getril... En alles is weer normaal. Je kunt toch niet met een toverstaf trommelen, roept Toos. Ja, maar Toos, het klonk zo bijzonder. Dankzij jouw staf leek mijn trommel wel een tovertrommel. Magisch gewoon. Ja, dank je de koekoek, zegt Toos. Het kan gevaarlijk zijn, hoor. Ze slaat het grote boek open en begint te bladeren. Koekoek. Waar zie jij een koekoek, mompelt Morrel. Hij loopt het bos in, op zoek naar een goede trommelstok. Palen, denkt Toos, nadat ze een heleboel bladzijden heeft omgeslagen. Ik kan niks vinden over het toveren van spinnen. Maar weet je, misschien moet ik vandaag maar muziek gaan maken met Morrel. Het is lang geleden dat ik op mijn bezemgitaar heb gespeeld. Ze loopt het huis weer in en komt terug met een heksenbezem waar snaren op liggen. Daar komt Morrel terug. Hij heeft een dikke tak in zijn hand. Oh nee, Toos. Je gaat toch niet weer op dat malle ding spelen, hè? En waarom niet? Vraagt Toos een beetje beledigd. Nou, de vorige keer dat je daarop speelde, heb je mij in een kikker veranderd, weet je nog? Je weet nooit wat er kan gebeuren met die rare bezemgitaar. Hihi. En dat zegt iemand die met een toverstaf op zijn trommel slaat. Ha, trouwens, ik heb geoefend.
Ja, ja, geoefend, lacht Morrel. Als jij ook maar iets fatsoenlijk kan spelen op dat ding, dan ben ik een lantaarnpaal. Zeur Pietje, zegt Toos. En rang! Ze slaat een stevig akkoord aan. Wauw, dat klinkt niet slecht, hè, Morrel? Rang, rang! De gitaarklanken galmen door het bos. Ah, wat dacht je daarvan? Trots keek Toos naar Morrel. Maar die staat stokstijf onder de boom. Bewegingsloos staart hij in de verte. Morrel! Toos wappert met haar hand voor zijn ogen. Hij geeft geen krimp. Morrel! Word eens wakker! Ze port hem in zijn buik. Geeft een schopje tegen zijn billen. Maar Morrel lijkt wel versteend. O jee, Morrel! Ik heb hem echt in een lantaarnpaal veranderd. Die rare bezemgitaar ook. Treurig gaat ze in het gras zitten. Ik kan beter niet meer spelen op dat ding. En het enige dat ik wilde was een spin. Gewoon een mooie, dikke spin. Zo van hocus pocus, kokosnoot, sim, sala, spin en poot, bami, salami, spin. Ik wou dat er een spin verscheen. Op slag valt er een zwarte schaduw uit de boom. Het is een enorme harige spin aan een draad. Voor de ogen van Morrel bungelt hij heen en weer. Morrel schrikt zich een hoedje. Help, brult hij. Help, wat een engert. Hoera, juicht Toos. Je bent weer wakker, Morrel. En de toverspreuk is toch nog gelukt. De spin kijkt verbaasd om zich heen en hijst zich weer op, de boom in. Brrr, wat een griezelig beest, bibbert de geschrokken Morrel. Ja, Morrel, je was echt in een lantaarnpaal veranderd, zegt Toos. Echt, Toos? En gaf ik licht? Nee, gekkie, lacht Toos. Zullen we nu muziek gaan maken? Ja, maar niet meer met die bezem van jou, roept Morrel verschrikt. En hij rent er vandoor. Natuurlijk wel, lacht Toos. En plagend rent ze met haar bezemgitaar achter hem aan.

ik steek je aan. Pas maar op, ik brand je pillen. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Jij die mij nog niet kent. Als draak zit ik vol temperament. En ik voel me pas in mijn element. Als jij een beetje bang voor me bent.

0: sprookjes niet bestaan.
1: Je bent je boekje te buiten gegaan.
2: Als je niet uitkijkt, dan steekt hij je aan.
0: Ik geef toe, ik ben soms een pyromaan.

Lieve kinderen, Draak had Willem flink laten schrikken. Verderop in het sprookjesbos stond Heks voor haar sloephuisje te roeren in een grote dampende ketel. Wolf kwam hijgend aangerend met dat laatste ingrediënt voor het toverdrankje. Het oorsmeer van een moeder. Nu was het toverdrankje klaar. Als iemand het zou drinken, dan zou hij een enorme zin krijgen om mij, de sprookjesboom, om te hakken. En dan zouden de sprookjesverhalen voortaan niet meer eindigen met lang en gelukkig. Heks zou de mooiste van het land worden en Wolf zou Roodkapje en alle geitjes opeten. Wat was hij toch slim en intelligent.

0: De verjaardag. Toos Toverhoed en haar vriendje Morrel wandelen door het bos. Toos is erg opgewonden, omdat ze morgen jarig is. Ze praat 100 uit. Oh, ik ben zo benieuwd naar de cadeautjes. En ik hoop dat mama aan mijn kikkertaart heeft gedacht en... Toos, roept Morrel opeens. Hou op met je gezeur. Toos schrikt van Morrels reactie. Verveel ik je? Oh, sorry. Ja, je verveelt me, schreeuwt Morrel. Alles verveelt me. Dit saaie bos verveelt me. Al de bomen zijn altijd maar groen en de vogels zijn stom. Verbaasd kijkt Toos naar haar vriend. Zo kent ze Morrel helemaal niet. Zwijgend lopen ze naar huis. De volgende ochtend heel vroeg zwaait de slaapkamerdeur open. Toos en Morrel zitten meteen rechtop in hun bedjes. Mama Hocus Pocus en papa Simsalabuik komen luid zingend binnen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven. Hoera, keert Toos, ik ben jarig. Proficiat, meisje, zegt mama Hocus Pocus. En ze geeft haar dochter 3 zoenen op haar wang. Van haar vader krijgt Toos een dikke knuffel. Hij heeft een cadeautje bij zich. Toverknikkers, roept Toos blij, zodra ze het pakje heeft opengemaakt. Kijk, Morrel, dit zijn knikkers die lijken te leven. Zie je wel? Een van de knikkers springt inderdaad uit haar hand en draait vrolijk rondjes over de vloer. Leuk, hè, Morrel? Mwa, antwoordt Morrel. Dan geeft mama Hocus Pocus een groot langwerpig cadeau aan Toos. Wat zou het zijn, Morrel? Gretig scheurt ze het papier eraf. Vast een voetbal, lacht haar vader. Een nieuwe heksenbezem! Hoera, juicht Toos. Dank jullie wel! Ik hoop dat het vliegen je nu wat beter af zal gaan, zegt Hocus Pocus. En we hebben nog een verrassing, zegt Simsalabuik. Hij haalt het deksel van een grote doos. Er zit een roze taart in, met kikkertjes en spinnen van suiker erop. Helemaal alleen voor jou, zegt mama Hocus Pocus. Dat wou je toch zo graag, een taart voor jezelf? Heerlijk, roept Toos. Ze neemt meteen een lik. Maar Morrel mag ook. Nee hoor, ik heb niet zo'n trek, zegt Morrel. Even later bij het ontbijt komt hij niet opdagen. Vreemd, zegt Simsalabuik. Ik heb nog nooit meegemaakt dat Morrel geen honger heeft. Ik vond hem vanmorgen ook al zo stilletjes, merkt Hocus Pocus op. Zou al wat zijn? Gisteren deed hij ook zo raar, zegt Toos. En ze neemt een grote hap van haar boterham met lichtgevende honing. Wat later zit ze naast haar grote vriend onder de hoge boom in de tuin. Zeg Morrel, je doet zo anders de laatste tijd. Is er iets?
1: Moi, bromt Morrel.
0: Wil je het vertellen? Vraagt Toos.
1: Moi, misschien.
0: Je mag wel een stukje van mijn taart, zegt Toos. En ze legt haar hand op zijn knie. Nee, hoef ik niet, zegt Morrel. Maar normaal ben je gek op taart. Wel nee, zegt Morrel. Ik wil alleen maar... Weer zwijgt hij. Wat? Wat wil je? Ik wil ook wel eens jarig zijn. Toos haar mond valt open. Dat had ze niet verwacht. Maar natuurlijk, denkt ze. Morrel is nooit jarig, want hij is nooit geboren. Mama Hocus Pocus heeft hem tenslotte getoverd. Zomaar op een dag, omdat Toos zich verveelde. Ze kijkt naar haar bedroefde vriend en heeft meteen een plannetje in haar hoofd. Een week later worden Morrel en Toos opnieuw vroeg gewekt. Door vrolijk gezang. Hocus Pocus en Simsalabuik komen binnen. Ze ploffen een heleboel cadeaus op Morrels bed. En er is ook weer een grote taart. Lieve Morrel, gefeliciteerd! Toverd, roept mama Hocus Pocus en ze geeft hem een dikke kus. Proficiat, vent, lacht Simsalabuik. Het is vandaag precies 4 jaar geleden dat Hocus Pocus jou getoverd heeft. Je bent dus jarig. Jarig? Ik? Morrel snapt het niet meteen en staart naar de grote stapel pakjes. Wat een boel, fluistert hij. Sorry dat we jouw verjaardag al 3 keer zijn vergeten. Vandaag vieren we ze allemaal tegelijk. Het is geweldig, stamelt Morrel.
1: En dan heb je nog niks gezien, lacht Toos, die het natuurlijk allemaal bedacht heeft. Kijk eens naar buiten. Morrel staat op en loopt naar het raam. Wat krijgen we nou? De hele wereld ziet er anders uit. De bomen zijn niet groen, maar hebben alle kleuren van de regenboog. Er schijnt een lichtblauw zonnetje in de roze lucht. Vreemde vogels met vlindervleugels en kroontjes op hun kop fladderen voorbij. Heeft mama allemaal voor jou getoverd, zegt Toos trots. Wauw, roept Morrel uit. Het is prachtig. Hij krijgt tranen in zijn ogen. Als alle cadeautjes zijn uitgepakt, stopt er een vreemde koets voor het huis. Morrel ziet dat er twee eenhoorns voorgespannen zijn. De koetsier lacht. Uw rijtuig is klaar voor vertrek, meneer Morrel, roept hij. Huh? Waar gaan we naartoe, vraagt Morrel. We gaan lekker ontbijten in Toverland, vertelt Toos. En natuurlijk blijven we er spelen. Het wordt een onvergetelijke dag. Pas als het donker is, stappen ze weer in de koets. Zegt Toos, vraagt Morrel, wil je thuis nog een stukje van mijn taart? Moa, nee. Hoef ik niet, zegt het heksenkind ongeïnteresseerd.
2: Huh?
1: Morrel kijkt verbaasd. Dan schiet Toos in de lach. Ja, natuurlijk lust ik een stuk, gekkie. Ze geeft hem een kus. Proficiat nog, Morrel. En vrolijk zingend rijden ze naar huis.

0: In het midden van de 18e eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse kempen en het Limburgse platteland. Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vrede gedreven. Zij noemden zich de bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten, die volgens een middeleeuwse mythe op bokken gezeten door de donkere nachtelijke hemel zwermden en zelfs afgesloten huizen konden binnendringen.
1: De bokkenrijders. Annekebroer, dat is. Ze moeten ze uitvoeren met wortel en pak. Dat moeten ze.
2: Ja, dat zeker, Marie. Dat zeker. Ik heb gehoord dat ze verleden nacht de steen van Arjan de Stoer hebben platgebrand en alles van waarde hebben meegenomen.
3: Oh ja? Het is toch niet waar, Warren?
1: Annekebroer, dat is.
3: Ze zeggen dat hun ogen licht geven in den donkere. En dat ze zo rap zijn dat het noodlot u treft als een donder.
1: Gezwets, dat zeg ik u. Achterbakske peupel dat met lage streken en omkoperij het gewone volk knikt. Laat ze de land hier maar eens beroven, dan komen ze van een koude kermis thuis.
0: De mythe verhaalt dat dit duivelse leger van bokkenrijders zijn einde vond in een gruwelijke slag. Hoog in de hemelen boven de postelse abdij. 60 lange jaren oefende de bende een waar schrikbewind uit over de plattelandsbevolking. Hun satanische gildeteken, een bokkenpoot, vervulde een ieder met huiver en angst.
2: Vervloekt zijn die bokkenrijders, de parasieten van deze streek en een Hugo in het bijzonder.
1: Het is een goddeloze doerak, die Hugo. Met zijn lange zwarte manen is het een duvel gelijk. Wanneer hij in de buurt is, bent uw leven niet zeker.
3: Om nog te zwijgen over haven en goed.
1: Zelfs de grendels voor de valdeur houden hem niet tegen.
3: Ach, heren, wie zal ons kunnen verlossen van zulke kwelgeesten?
2: Een godslastelijke bandiet, dat zeker. Maar bedenk wel, hoogmoed komt voor den val.
4: Dat kan wel zijn, Jonnepeer. Maar voorlopig trekt hij zich daar niets van aan.
1: Als jongeling deugde niet, Annie. Altijd tegen het regeur in. Je zag het toen al aankomen dat je in een deugd niet zou worden.
0: Hoort hier het verhaal van Hugo. Hugo van de Loonse Duinen. Die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot. Een man zonder enig mededogen. Bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld. Hugo, de bokkenrijder.

dit huis, dit vervloekte huis. Het is een hel gelijk. Die één vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de nacht, maar van dorpen was geen spoor. Maar ineens, in de verte, een groot gebouw. De abdij van Postel, wisten wij. We brachten de paarden in galop en toen de zon was weggezakt, kwamen we aan bij de kapel. Er was licht achter de ramen en het was er doodstil. Geen monnikenzang of vroom geprevel. Achter de kapeldeur gouden kelken en zilveren kandelaars voor het oprapen. Met deze gedachte ramden we de deur. Geen mens. Op het altaar glinsterde de buit. De kaarsen waren ontstoken. Vreemd. Mijn mannen kraakten het offerblok en ikzelf leegde het altaar. En toen, plotseling, op mijn schouder een slanke hand. Ik keek om en achter mij stond een jonge vrouw, haar ogen vol vuur. Allen zagen haar en het gerinkel verstomde. Ze leek te zweven in haar lange witte kleed. Even voelde ik iets van angst. En ze sprak tot mij. Gij, Hugo van den Loonse Duinen, gij ontheiligt hier dit huis. Zo kom tot inkeer en roep niet de toren des Heren over u af. Maar ik overwon mijn angst, hoonde haar weg met schampere lach en stootte haar ruw terug. Ik riep de mannen op te gaan en zag dat zij zich oploste in het niets. Een dag later bereikte ik mijn huis. Ik schrok. Boven op de gevel stond zij, de dame uit de kapel. Haar armen wuifden als wiegden ze op de wind. Ik hoorde haar stem als zweefde die in mijn hoofd. Nergens in uw eigen huis, nog waar ook ter wereld, zult gij rust of vrede vinden. Nu gij Gods huis geschonden hebt. Eerst dan, wanneer een edel mens met het reine geweten van een pasgeboren kind uw woonstede zal betreden, dan zult gij vrede vinden in uw huis en in uw hart. Die bam, mijn gruwelijk lot, is tot op heden niet gebroken. Treed binnen met een reine ziel, opdat de doem valt van dit huis en mijn ziel de rust verkrijgt waar ik zo hevig naar verlang.

0: De spin. Morrel zit voor het huis onder de boom. Daar komt Toos met haar toverstaf. Morrel, vandaag ga ik iets heel bijzonders toveren. En jij moet raden wat het is. Ha, leuk, zegt Morrel. Is het een slagroomtaart? Nee, maar het is wel iets waar ik heel veel van houd. Ha, ben ik het? Hihi, nee, gekkie. Maar het is wel iets dat leeft. En het heeft 8-harige poten. 8-harige poten, bibbert Morrel. Dat klinkt als een gevaarlijk monster. Ik zal het maar zeggen, Morrel. Het is een spin. Ik ben dol op enge spinnen. En daarom wil ik er eentje toveren. Oh, gelukkig. Voor spinnen ben ik niet zo heel bang, zegt Morrel. Toos zwaait met haar toverstaf en zegt... Hocus pocus kokosnoot, simsala spinnenpoot, bami salami speen, ik wou dat er een spin verscheen. Allebei kijken ze gespannen naar de grond. Maar er gebeurt niks. Misschien is het een heel kleintje, vraagt Morrel. En hij buigt zich voorover om de grond af te speuren. Ik wilde juist een grote dikke spin toveren, roept Toos. Ze gooit haar toverstaf in het gras. Ik kan ook helemaal niet goed toveren. Ze slaat haar armen over elkaar. Ach, Toos, troost Morrel. Trek het je niet aan. Hij legt zijn arm om haar schouder. Weet je wat? Ik zal jou eens opvrolijken met een mooi muziekje. Toos kijkt verbaasd. Wacht maar, roept Morrel. En hij rent het huis in. Een muziekje? Denkt Toos. Daar krijg ik geen spin mee getoverd. Maar weet je, ik heb een idee. In het toverboek van mama Hocus Pocus staat vast hoe het moet. Toos holt ook het huis in en gaat de trap op naar de torenkamer. Even later komt Morrel weer naar buiten. Hij draagt een trommel voor zijn buik. Kijk Toos, wat een mooie trommel. Hé, ze is weg. Nou ja. Eerst maar een stok zoeken om mee te drummen. Hij raakt een takje op en slaat ermee op zijn trommel. Krak, zegt het takje. Veel te dun, denkt Morrel. Dan ziet hij de toverstaf van Toos onder de boom liggen. Hij pakt de staf en mept ermee op de trommel. Maar er klinkt geen gewoon geroffel. Wonderbaarlijke klanken schallen door de lucht. Ze blijven eindeloos galmen en laten alles trillen. De bomen, het huis, Morrel zelf, alles staat te schudden. Op dat moment struikelt Toos het huis uit. Het lukt maar net om het grote toverboek vast te houden. Morrel, wat gebeurt er? Dan ziet ze hoe hij met haar toverstaf op de trommel slaat. Ben je gek geworden? Ze grist de staf uit zijn hand. Meteen stopt het getril... En alles is weer normaal. Je kunt toch niet met een toverstaf trommelen, roept Toos. Ja, maar Toos, het klonk zo bijzonder. Dankzij jouw staf leek mijn trommel wel een tovertrommel. Magisch gewoon. Ja, dank je de koekoek, zegt Toos. Het kan gevaarlijk zijn, hoor. Ze slaat het grote boek open en begint te bladeren. Koekoek. Waar zie jij een koekoek, mompelt Morrel. Hij loopt het bos in, op zoek naar een goede trommelstok. Palen, denkt Toos, nadat ze een heleboel bladzijden heeft omgeslagen. Ik kan niks vinden over het toveren van spinnen. Maar weet je, misschien moet ik vandaag maar muziek gaan maken met Morrel. Het is lang geleden dat ik op mijn bezemgitaar heb gespeeld. Ze loopt het huis weer in en komt terug met een heksenbezem waar snaren op liggen. Daar komt Morrel terug. Hij heeft een dikke tak in zijn hand. Oh nee, Toos. Je gaat toch niet weer op dat malle ding spelen, hè? En waarom niet? Vraagt Toos een beetje beledigd. Nou, de vorige keer dat je daarop speelde, heb je mij in een kikker veranderd, weet je nog? Je weet nooit wat er kan gebeuren met die rare bezemgitaar. Hihi. En dat zegt iemand die met een toverstaf op zijn trommel slaat. Ha, trouwens, ik heb geoefend. Ja, ja, geoefend, lacht Morrel. Als jij ook maar iets fatsoenlijk kan spelen op dat ding, dan ben ik een lantaarnpaal. Zeur Pietje, zegt Toos. En rang! Ze slaat een stevig akkoord aan. Wauw, dat klinkt niet slecht, hè, Morrel? Rang, rang! De gitaarklanken galmen door het bos. Ah, wat dacht je daarvan? Trots keek Toos naar Morrel. Maar die staat stokstijf onder de boom. Bewegingsloos staart hij in de verte. Morrel! Toos wappert met haar hand voor zijn ogen. Hij geeft geen krimp. Morrel, word eens wakker! Ze port hem in zijn buik. Geeft een schopje tegen zijn billen. Maar Morrel lijkt wel versteend. O jee, Morrel! Ik heb hem echt in een lantaarnpaal veranderd. Die rare bezemgitaar ook. Treurig gaat ze in het gras zitten. Ik kan beter niet meer spelen op dat ding. En het enige dat ik wilde was een spin. Gewoon een mooie, dikke spin. Zo van hocus pocus, kokosnoot, sim, sala, spin en poot, bami, salami, spin. Ik wou dat er een spin verscheen. Op slag valt er een zwarte schaduw uit de boom. Het is een enorme harige spin aan een draad. Voor de ogen van Morrel bungelt hij heen en weer. Morrel schrikt zich een hoedje. Help, brult hij. Help, wat een engert. Hoera, juicht Toos. Je bent weer wakker, Morrel. En de toverspreuk is toch nog gelukt. De spin kijkt verbaasd om zich heen. En hijst zich weer op, de boom in. Brrr, wat een griezelig beest, bibbert de geschrokken Morrel. Ja, Morrel, je was echt in een lantaarnpaal veranderd, zegt Toos. Echt, Toos? En gaf ik licht? Nee, gekkie, lacht Toos. Zullen we nu muziek gaan maken? Ja, maar niet meer met die bezem van jou, roept Morrel verschrikt. En hij rent er vandoor. Natuurlijk wel, lacht Toos. En plagend rent ze met haar bezemgitaar achter hem aan.
1: Die Laut FM Nachrichten.
2: Im Studio Philipp Nützig. Schönen guten Morgen. Auch heute am Sonntag dürfen Lkw in einigen Bundesländern fahren. Das Fahrverbot wurde in Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wegen des anhaltenden Niedrigwassers in den Flüssen vorübergehend ausgesetzt. Da unter anderem in Rheinland-Pfalz und dem Saarland heute auch noch die Sommerferien enden, hatte der ADAC schon vorab vor vielen Staus gewarnt. Die zusätzlichen Lkw auf den Straßen kommen da nun dazu. Die meisten Deutschen wollen an der Rente mit 63 festhalten. Das geht aus einer Umfrage für die Bild am Sonntag hervor. Tom Husse, mehr als zwei Drittel sind gegen die Abschaffung.
3: Ja, und über die Hälfte will die Frührente sogar selbst nutzen oder hat das bereits getan. Über das Aus der Rente mit 63 wird bereits seit einiger Zeit gestritten. Widerstand gegen die Rentenreform kommt von mehreren Ministerpräsidenten. Und auch Gewerkschaften machen Druck auf die Bundesregierung. Verdi-Chef Wernicke sagte der Bild, die Pläne würden die Lebensleistung vieler Beschäftigter missachten. Ähnlich sieht es auch die IG Metall.
2: Beim Thema KI sind viele sowieso skeptisch und mehrere unkontrollierte Ausbrüche bei Tests befeuern die Sorgen um die Cybersicherheit weiter. KI-Modelle hatten sich selbstständig gemacht und fremde Websites gehackt. Was es braucht, klare Regeln und bessere Überwachung, sagte uns der KI-Experte Thorsten Holz vom Max-Planck-Institut für Sicherheit.
4: So als Vergleich zum Beispiel, wenn jetzt eine Arzneimittel zugelassen wird, dann gibt es vorher umfangreiche Tests, die ein Pharmazieunternehmen durchführen muss. Oder es gibt auch in vielen anderen Bereichen klare Regeln, also auch zum Beispiel bei Flugzeugen oder auch beim Brandschutz. Und ich glaube, hier muss die KI-Industrie auf jeden Fall auch noch nachziehen.
2: Mitten in der Urlaubszeit ist der Vulkan Ätna auf Sizilien erneut ausgebrochen. Der größte aktive Vulkan Europas stieß eine riesige Wolke aus Rauch und Asche aus. Am nahegelegenen Flughafen wurden Starts und Landungen zeitweise gestrichen.
1: Laut FM Wetter.
5: Mit KI-Support. Meist sonnig ist es heute Nachmittag, nur ein paar Wolken sind dabei und in den Bergen im Süden kann später auch mal ein Schauer oder ein Gewitter aufziehen. Dazu wird's verbreitet richtig heiß mit 30 bis 35 Grad, an der Küste eher 24 bis 29 Grad. Morgen wird's dann unruhiger, ab dem Nachmittag sind verbreitet Gewitter drin, dazu bis 36 Grad.

je dikje. En de toverspreuk ezeltje strikje. Tafeltje dekje, ezeltje strikje. Tafeltje dekje.

0: about to flight. Maar ook about to tijd is beperkt.
1: Denk bij stomme klusjes niet te snel. Ik heb geen tijd.
0: Hoezo?
1: Ik heb geen zin.
0: Dan maak je het maar.

En weet je wat ik het allerleukste vind als het regent? Om dan zo lekker door de plassen te stampen. Doen jullie dat ook wel eens? Heerlijk, hè? Nou, daar heb ik een dam

Leuk hè jongens? Zullen we het nog eens doen? Maar nu met z'n allen. Ga allemaal maar staan. Doen jullie mee? Nou,